0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall a moment fween de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.